bisexual or forever before the God tips.

arse just getting his cock sucked. Does that make me?

0: Ja, dat kon die Charles in Engeland natuurlijk heel lang zeggen. His Royal Highness. Hij was de Prince of Wales. Dit was His Royal Highness, the Prince of Wales, Breaches Reality. Tot ons gebracht door Thaipol Sandra, bijgestaan door diverse leden van Coil, Sean Organ en nou, noem het allemaal maar op. Het staat allemaal op het album Double Vulgar. En natuurlijk inderdaad een nieuwe Prince of Wales. Charles is af, Charles is koning. De koningin is dood. Lang leven de koning. En de nieuwe His Royal Highness, the Prince of Wales, das William. We wensen hem succes. En daarvoor hoort u een schandalig klein stukje van een ontzettend lang werkstuk. Namelijk van Martijn Comes en Hessel Veldman. The Undestructible Value of Panoramic Vision. U hoort een gedeelte daaruit, een heel kort gedeelte. En waarom? Aanstaande zaterdag, als u niet in Haarlem bent, maar wel in Overijssel woont, dan kunt u naar een huiskamerconcert wat gehouden wordt door Martijn Comes en Hessel Veldman. En dat gebeurt allemaal in de Schoolstraat 87 in het plaatsje Goor. Dan weet u dat. Dit kwam van het album Epox, E-P-O-X. En dat verscheen in 2020 via Bedouin Records. Dus er wordt een drukke zaterdag. Ikzelf ben in Haarlem, dus wie weet tref ik Sjaak en Simona daar. En hopelijk ook anderen, want als u naast de pot heeft gepist voor omtrent een kaartje, koop een kaartje, want het wordt gewoon echt een mooie avond. Nou, daar gaan we in ieder geval van uit. Een en ander brengt ons wel tot het einde van deze X-Rated. Want ja, helaas, dat gebeurt ook. Maar u weet het, er is meer. Er is nog een X-Ray. En we draaiden net al Collectief Nox. Dat is met Laurent Perrier. Nou, Laurent Perrier, die hoort u in een hele andere incarnatie. Zometeen in X-Ray. U hoort de track samen met een andere Laurent, namelijk Pernice, in de track Situation. En daarna Laurent Perrier solo met Downfall. Een wat experimentele X-ray, maar een niet minder mooie X-ray. Zometeen tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en alle reacties die ik van links en rechts mocht ontvangen. Wellicht tot zaterdag in Haarlem en anders tot volgende week zondag. IJs en weder dienende voor een nieuwe X-ray dit dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

vrolijk Pasen. Onder het mom, Pasen is geen feest. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer Pasen in X-Ray tot middernacht. We begonnen deze uitzending met een stuk van de Nederlandse Bas-Bach-vereniging. Althans, die voerden het uit. Het prachtige stuk Erbarme dich, mein Gott. Althans, een gedeelte. En tevens een gedeelte uit de hele lange, lange Matthäus-passion. En dat is origineel een compositie uit 1727. Daarna hoorde u Sala uit Oekraïne, His Entering the Dream. En dat een gedeelte daarvan, want het is een totale lengte van 36 minuten. Staat op het album Scoot Entering Words. En dat verscheen in 2005. En hiervoor kon u, of kon u luisteren naar Nordvarger. Van het album Evolution hoorde u Evolution into the Vast Terrain. Uit 2009 op Old Europa Café. U tikt een eitje weg, u dempt de lichten, ontsteekt de kaarsen en vult een goede kelk voor nieuw werk van Ashtoreth en Penumbra. En Penumbra, Penumbral Aether. En dat is eigenlijk gewoon Nicolaas van Merhagen. En dat is eigenlijk gewoon MPC. Ashtoreth en MPC dus samen. En u hoort het nieuwe album Night. En daar hoort u de track Boreas van. Dit is de zware X-Rated episode van X-Rated. De Paas episode. Ashtoreth en Penumbral Aether. Hartelijk welkom en goedenavond.

Ja, het is eigenlijk best een X-rated klassieker dit. Land uit Frankrijk met het schitterende Pierre de Brume. En het staat op een verzamelaar die gewoonweg 1988-1997 heet. Aangezien Land verzameld is op deze cd. Heel veel werkstukken van Land zijn hierop terechtgekomen. En uitgebracht door Divine Comedy Records. En daarvoor hoorde u het schitterend werk, nieuw, fonkelnieuw werk van Ashtoreth, oftewel Peter Verwimp, en Penumbral Aether, oftewel Nicolaas van Meerhagen, oftewel NPC van het nieuwe album Night, wat verscheen via het schitterende Winterlight. Jawel. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, de zware kerstepisode en de zware paasepisode. Dat zijn toch wel de zwaarste X-Rated van het jaar. En we zijn nu aanbeland dus inderdaad bij Pasen 2025. Waar nu de muziek gaat klinken van Metatron Omega. Illuminatio is het album wat in 2017 verscheen. Hier is Sacrum Noctis.

vrije elektronica en de indrukwekkende koren die hij gebruikt en gebruik van maakt van Andrew Ostler. Het is een fonkelnieuw album wat nog moet gaan verschijnen, namelijk pas op 9 mei gaat hij verschijnen. Het album The Blind Sublime, dat gaat verschijnen via Cold Spring Records. Het schitterende Meditation, dat nog eventjes in een paar minuten doorgaat, is een heel lang werkstuk. Het is het nieuwe album van Andrew Ostler. Schitterend, echt helemaal schitterend. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we nog veel meer schitterends voor u in petto hebben. Maar dan uit vervlogen tijden. We gaan terug naar 1984. David Tibet, oftewel Current 93. En nog wat prachtige, mooie muzikanten om zich heen. Op het album Dog's Blood Rising. Current 93 is dit met Christus, Christus, the shells have cracked.

heel fijn samenwerkingsverband tussen Death in June en Les Joyaux de la Princesse. Je hoorde Blood by Despair Collaboration 2. Het staat op het album Oostenbraun. En dat is in 1995 in eigen beheer uitgegeven door Les Joyaux de la Princesse. Samen met Death in June dus. En hiervoor hoorde u een track van Dog's Blood Rising van Current 93. En in deze X-Rated de paasepisode die nog even doorgaat tot 11 uur. En daarna nog veel meer sacraals in X-Ray tot 12 uur. Is het nu de beurt aan Lustmord. Die hoort er eigenlijk ook altijd bij. The Word as Power. En dat verscheen in 2013 via Blackest Ever Black. Deze track, Abaddon, is in samenwerking gemaakt met Maynard James Keenan. Oftewel de zanger van Tool. Hier zijn ze in The Word as Power. Abaddon, Lustmords.

0: Potential Station. Prachtig. En het is geënt op het werk van de Palestrina, de componist. En die heeft meer dan 500, was het toch? Sorry?
1: 105.
0: Meer dan 105 missen gemaakt. Het is ongelooflijk. De Palestrina. En logisch dat hij inderdaad een, van invloed is geweest op de Penitential Station. X-rated op de concertzender. De kerstuitzending met Henosis 3. Dit is Ab Intra.

0: digits.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated nog tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. En u hoorde de prachtklanken van Ab Intra het vorige uur beëindigen. En we beginnen dit uur met een track uit 1981 van Alan Vega. Dat is natuurlijk de helaas niet meer levende zanger van Suicide. Hij maakte een track No More Christmas Blues. En dat vindt u op het album Christmas Record. Verschenen in 81 dus via Z Records. Het is overigens een track die gemaakt is samen met Martin Rev. Dus eigenlijk is het gewoon een beetje stiekem Suicide. Alan Vega, No More Christmas Blues.

Natuurlijk hoort een oudgediende als raison d'être in de speciale kerstepisode van X-Rated. Schitterend werkelijk. Raison d'être, Peter Andersson met Spiraal. En dat staat op het album Enthralled by the Wind of Loneliness uit de beste tijd van Cold Meat Industry. U hoorde de delen Ethereal Arcade, Within Spirit and Eternal Eyes, raison d'être. X-Rated op de concertzender. En er is eentje die natuurlijk echt langs moet komen. Dat is hij al meerdere keren geweest in de kerstepisode van X-Rated. Dan heb ik het over het samenwerkingsverband van Youth. Tussen Youth van Killing Joke en David Tibet van Current 93 als Hypno Pazuzu. Create Christ, Sailor Boy. Hier is Christmas with the Channelers. Schitterend. Hypno Pazuzu.

hier ben ik toch echt eventjes helemaal stil van. Maar dat kan niet, want ik moet even een presentatie doen natuurlijk. Wat een pracht, wat een werkelijke pracht. Ensemble Organum. En u hoorde het stuk Rens Responsorium in Organo. Dum esset salvitor in monte. En dat is afkomstig van Compostela ad Vesperas Sancti Jacobi. Codex Calixtinus. Prachtig werk van Ensemble Organum. Vroeg middeleeuws. En wat konden ze dat al in die tijd? Ik ben werkelijk helemaal onder de indruk toen ik deze track voor het eerst hoorde. Schitterend. Ensemble Organum. Hier bij de kerstepisode van X-Rated. Met nu Test Department. Nee, we gaan niet rammen. Het is prachtig wat ze samen doen met Brith Goff. Dit is in mijn beste Welsh. Truan Evgenev Fi. En u vindt het op de 12-inch God Odin Test Department en Brith Goff.

top, on you. Tree top, on you. Tree top, on you.

Ja, dit vind ik dus echt geniaal. Hè? Fantastisch. Echt, The Bug. The Bug natuurlijk. Kevin Martin featuring Jason Williamson. En hij is natuurlijk van de Sleaford Mods. Tree Top is de nieuwe single die ze uitbrachten via Ninja Tune. En dan die heavy, heavy bass. En die, ja, dat synthesizer-achtige geluid, dat is natuurlijk gewoon DAF. Geweldig, maar dan met zware, zware bassen. Wie we overigens ook zware bassen kunnen toerekenen, is de heer Ja Wobble. En die doet gewoon mee op de nieuwste OSS, oftewel het nieuwste project van Alex Patterson van The Orb. Enter the Kettle, dat is het nieuwste album. En we draaien nog een track daarvan, want het is een heel erg leuk album. Wow, Picasso. En let op die bas van Ja Wobble.

Ja, als je niet beter zou weten, zou je denken dat dit is Played. Maar het is de remix van Played die ze maakte van de track Fold van Alighted. Een heerlijke track en ook die is nog niet uit. Je moet even wachten tot Garden Room Recordings het ding uitbrengt op 10 december aanstaande. Alighted met Fold in the Played Remix. Heerlijk allemaal hier bij X-Rated. Vind ik zelf. Ik hoop dat u dat ook vindt. Net als de nieuwste van Tangerine Dream. Er is een nieuwe mini-album uit. Die heet Probe 6-8. En daar staat een ruime versie op van de track Raum. Die heeft u al eerder kunnen horen in X-Rated. En is aangevuld met 4 andere tracks. Waaronder een remix van de track Raum. Raum gemaakt door Grand River. En die is fantastisch. En dat gaat u nu natuurlijk horen hier bij X-Rated. Tangerine Dream.

Ja, als je een cover maakt, dan moet je het ook inderdaad goed doen. En Martin Al Gore van Depeche Mode, die begreep het. In A Matter of Speaking, de prachtige track van Tuxedo Moon, die maakte die op de Counterfeit EP.

Een van de mooiere tracks van Tuxedo Moon. Geschreven door Winston Tong. En uitgevoerd dus door Martin L. Gore. En Mute brengt dit album, of deze EP eigenlijk, opnieuw uit. En dat is goed nieuws. Origineel uit 1989. En hiervoor konden luisteren naar de schitterende klanken van Desideri I Marginis. The Shadow is One, en dat staat op zijn nieuwe album Bath in Black Light. Helaas niet fysiek uitgebracht, maar gewoon een digitale toestand in eigen beheer. Ja, Bath in Black Light, het is wel een schitterend album. Dat dan weer wel. En daarvoor de prachtklanken van Aina en Ona Sander met het album Canidia. Ik neem altijd X-rated een week van X-ray altijd een week van tevoren op. En ik weet niet waarom, maar ik trok vorige week het album van Omicron uit de kast. Niet wetende dat er deze week een Omicron corona variant zou opduiken. Ergens zal ik een voorziene geest hebben gehad. Omicron, de Delta variant, die wordt waarschijnlijk verdreven door de Omicron variant. Nou, u krijgt een voorproefje zometeen in X-ray. Het album The Generation and Motion of a Pulse. Dat verscheen in 1995 via Instinct Ambient. Omicron, dat was het project van Zavas Isatis. Dus laat u vooral besmet worden. Zometeen in X-ray tot middernacht. Nou goed, we zitten allemaal weer in een avond-lockdown. Het is, gaat er allemaal weer lekker aan toe. Dus wees voorzichtig. En ijs, weder en corona en omicron dienende is er volgende week natuurlijk gewoon weer een nieuwe X-ray.

0: Op de zondagavond. De 19e ook, de 25e, de 26e. En dat is gewoon tweede kerstdag. Dan hebben we gewoon X-Ray dit, maar dan de kerstuitzending. En zoals ik al eerder zei, 2 en 9 januari, dan hebben we de Best of uitzendingen. Hartelijk dank voor het luisteren. Dank voor alle reacties ook. En fijn dat u er allemaal bij was. Wat mij betreft dus, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.

Ja, daar kom je goed van in een soort trance terecht. Spanner. En dat is een Belgisch duo, Spanner. Niet Scanner, nee, die is uit Engeland en het is in zijn eentje. Maar het duo Spanner, Sky, en u hoorde de version 5.2. Het staat op een 12-inch op het label Generations, dat in 1996 verscheen. Spanner aan een nieuwe episode van X-Rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heerlijke trance-achtige techno aan het begin van deze X-Rated. Dat is wat anders dan de ambient waar we net helemaal uitkomen. We hebben afgelopen nacht de Winter Solstice nacht gehad. Mijn collega's Harold Roeland, Roel Jansen, Peter van Kooten en mijzelf hadden een prachtige nacht vol met ambient. Een aantal van u, waarvan ik weet dat ze geluisterd hebben, hartstikke leuk. Fijn dat u erbij was. En voor degenen die het gemist hebben, de hele set 8 uur lang, die staat op de site van de concertzender. Dus die kunt u vannacht of tijdens de kerstdagen of nog beter tijdens de winterzonnewende beluisteren. Gaat dat doen. En nu is het de beurt aan nog veel meer moois hier in X-Rated. Want daar staan we voor, daar zitten we voor. Heel fijn dat u erbij bent. Dit is nieuw van Johannes Klingebiel. En hij heeft zijn album afgelopen vrijdag kunnen uitbrengen. Grote Trommel heet dat ding. En u hoort nu Alles oder Nichts. Dit is Johannes Klingebiel. Dit is X-Rated. Allemaal een

onze goede oude Jeff Mills. Met een voor zijn doen best spooky en nogal spookachtige track. En met een heel erg fijn ritme. Jeff Mills, die staat op de verzamelaar Rife 01. En dat is verschenen op het label Rife. De eerste release op het Berlijnse label Rife. En dat is 10 december jongstleden uitgekomen. We hoorden Jeff Mills, de oud-man van Underground Resistance, in de track Hot Sumi. Hierbij X-rated op de concertzender waar we gezellig met z'n allen in lockdown zitten, nog tot half januari. Dus probeer er wat van te maken. X-rated draagt hopelijk daaraan bij. U kunt direct na 11 altijd alle uitzendingen en ook deze uitzending natuurlijk terugluisteren. Wellicht helpt het om de ellende door te staan. Wat geen ellende is, is de nieuwste van Michel Banabila. Een graag geziene gast hier bij X-rated. Hij heeft weer een nieuw album op het hippe label Knekelhuis, maar liefst. Jawel, het label van Mark Knekelhuis. Michel Banabila met het album Echo Transformation. En het is, ja, wat dat betreft is het een echte Michel Banabila geworden. Met alle bekende dingen die hij vaak doet met stemsamples en dergelijke. En wereldmuziek invloeden. Luister bijvoorbeeld ook naar Balafon Dub. De nieuwste van Michel Banabila. MUZIEK

Nou, alsof Michel Banabila geremixed is door Ricardo Villalobos. Maar dat is het niet. Het is nogal een internationale aangelegenheid, dit. Het is een... daar stoot ik toch even heel hard tegen de microfoon. Het is de Cypriotische zangeres Zara Aristidou. Ze komt inderdaad uit Cyprus en is een geschoold operazangeres. Zij is de samenwerking aangegaan met... hoe heet hij ook alweer? Kaan Bulak. Hij komt uit Turkije. Hij maakt hele mooie soundscapes. En ze hebben samen een 12-inch uitgebracht, Sagapo. En dat is weer geremixed door de Chileen Ricardo Villalobos. Een prachtig geheel. Het is allemaal nog niet uit. 28 december komt dat ding digitaal uit. En fysiek, als in op vinyl, pas ergens begin 2020. Maar wanneer dat is, dat weten we nog helaas niet. Prachtig werk van Zara Aristidou en Kaan Bulak hier bij X-Rated. Waar we nog één keer die allernieuwste van Colin Benders op de draaitafel leggen. Dit is Carry Me van zijn nieuwe 3-dubbel 12-inch Rick Marol. Wat een ongelooflijk heerlijk analoog modulair spektakel is dit. Colin Benders.

En die werd even in de loop aangespeeld. Lockdown, zo heet de track. En daar zitten we allemaal weer in. Hetzelfde verhaal als vorig jaar, maar de muziek die zal u erdoor slepen. Lockdown, de Deruti Column sloot deze X-Rated af. U vindt deze prachttrack op het album Love in the Time of Recession. En hiervoor kunnen we luisteren naar het schitterende nieuwe album van Dahlia's Tear, The Storm of Somberness, hoorde u. En dat komt van het album Adrift on the Edge of Infinity, net verschenen via Cryo Chamber. En daarna voor het schitterende nummer van Deutsche Nepal, Dead Dogs Entertainment, met een minder schitterende reden.

Zometeen X-Ray tot middernacht. En daarin een mengeling van Italië en Rusland. Jawel, uit Italië eerst 3 tracks van Luciano Daini. En dat komt van het album Terre Incognite. En daarna hoort u de tracks Landschaft 1 en Landschaft 2 van Sis Finitum uit Rusland. Schitterend werk in X-Ray. Zometeen tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En fijn dat u erbij was. En dank ook voor alle reacties die ik links, rechts, van boven en beneden mocht ontvangen. IJsweder en de Satans sneeuw dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de Concertzender. Door diverse weerstations wordt de hel en verdoemenis voorspeld met sneeuw tijdens de kerst. Sommige mensen schijnen dat leuk te vinden, maar ik niet, want bij de eerste sneeuwvlok besluit de NS niet meer te rijden. In dat geval is er geen X-Rated volgende week. Maar goed, we gaan uit van een hopelijk heerlijke, natte, zachte, groene kerst. Anyway, volgende week is er dus inderdaad een extra zware X-Rated, de traditionele kerstepisode van X-Rated op tweede kerstdag. Geniet van eerste kerstdag, eet uw buikje goed vol, lekker binnen, want naar de restaurants, daar kunnen we niet. Maar geniet er alsnog van. Dank voor het luisteren nogmaals en voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Anasazi hoorde u van Night on Earth. En Night on Earth is Jeroen Verheij aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Night on Earth, jawel. U bent verbonden met de concertzender. Dit is inderdaad X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois tot middernacht. Nou, of het allemaal gaat werken is nog maar de vraag, want bij mij ligt de playlist er weer uit. Het is weer eens lekker als vanouds. Ik hoop dat het bij u allemaal nog werkt en dan kunnen wij ongestoord genieten van een X-Rated tot 11 uur en daarna X-Ray. Zometeen hoop ik toe te komen, als het allemaal mee blijft werken, aan de Interceptavond. Een avond die gehouden gaat worden in het Concertgebouw Amsterdam. En dat gaat gebeuren op zaterdag 19 oktober aanstaande. Maar daarover straks meer, want daar kunt u kaarten voor winnen. Maar eerst gaan we naar Harold Groskopf. U weet wel, de oprichter van Wallenstein. En hij heeft platen gemaakt met Ashra Tempel. En was heel erg lang lid van de band. Moet ik zeggen, ja, eigenlijk de drummer van Klaus Schulze. Zijn nieuwste album heet Stroom. Die komt aanstaande vrijdag uit. Hier is Harald Groskopf met Stylo Kraut. Een hele goede avond.

Ja, twee grootheden uit Duitsland die elkaar gevonden hebben. Peter Baumann, vroeger van Tangerine Dream. En die heeft zich laten remixen door een andere grootheid, namelijk Die Wilde Jagd. De track Searching in Vain is uitgebracht als digitale track via Bureau B. Peter Baumann met Die Wilde Jagd hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik vertelde het aan het begin al, wij hebben een kaartenactie voor een leuke avond. Een mooie avond die gehouden gaat worden in het Concertgebouw in Amsterdam. En dat gaat gehouden worden in de koorzaal. En dat is in de kelder van het Concertgebouw. Het is de zogenaamde Interceptavond. En dat herbergt een avond met muziek die grenst aan de ambient. Een beetje techno, maar het neigt allemaal naar de ambient. En daar gaan optreden Ramses 3000, dat is Yannick Verhoeven. En die gaat zijn speciale Thalamus project doen. En dat Thalamus project, dat is inderdaad een ambient album wat hij heeft uitgebracht. Hij weet zich bijgestaan door de DJ's Jena en zij gaat inderdaad een soort hybride DJ act doen. En een hybride DJ act, dat betekent platen, cd's of weet ik veel, misschien een USB-stickje, maar daar in ieder geval live dingen bij doen. Maar het zal het meest draaien om Ramses 3000, die dus zijn speciale project gaat doen. En dat project is dus, zoals gezegd, Thalamus. U kunt kaarten winnen. Wij geven 1x2 kaarten weg voor de avond die gehouden gaat worden op zaterdag 19 oktober aanstaande dus in het Concertgebouw in Amsterdam. 1x2 kaarten dus. 1 iemand wint en dan kunt u daar met z'n tweetjes en naartoe. De mailbox staat tot 10 uur open en om 10:30 maak ik bekend wie de winnaar is. bob.ruusje@concertzender.nl is het e-mailadres waar u moet zijn. En als dat gelukt is, dan komen hier de mailtjes binnen en daar ga ik heel eerlijk iemand uit kiezen. Oké, daar gaan we. Hier is Ramses 3000 en ik heb gekozen voor een track Aphasia van dat Thalamus project. Dat is in eigen beheer uitgegeven via Intercept. Yannick Verhoeven als Ramses 3000. De mailbox, die gaat nu open.

En dat was Jena, of Gina, Jena, J-E-N-A. Ik weet eigenlijk niet heel erg goed hoe je het uitspreekt. Maar in ieder geval, dat is een van de artiesten die zal optreden op de Interceptavond in het Concertgebouw in Amsterdam. In het kader van Amsterdam Dance Event. En u kunt kaartjes winnen, want behalve Jena zal er ook dus opgetreden worden door Ramses 3000. En degene die ik net nog even niet noemde is Laura Deniz. Ook Laura Deniz zal optreden op die avond, ook met een hybride DJ-set. Live in ieder geval Ramses 3000, Yannick Verhoeven. Daarna nog even andermaal een track van dat Thalamus-project, Lucid. Nogmaals, mailen kunt u als u kaarten wil winnen voor deze leuke avond op zaterdag 19 oktober aanstaande. bob.ruusje@concertzender.nl. Hier is nog een track van Ramses 3000.

Ja, de A73. En daar worden we achterna gezeten door de ANWB, lijkt het wel. De ANWB, die denkt met u mee en rijdt achter u aan. De ANWB is een track van de nieuwe EP van A73. We hebben het over de ZOAP-EP. En ZOAP, voor de kenners van het asfalt, dat staat voor zeer open asfaltbeton. En als u zelf achter het stuur zit, dan weet u dat het het fijnste afval is, of asafval. Asfalt is wat er bestaat, aangezien je geen gespetter op de voorruit krijgt van uw voorganger. Het is uitgebracht op zijn eigen Links Productions. En dan heb ik het over zijn. Dat is Roel Jansen. Onze eigen Roel Jansen, Space Exposure, maakte deze met Domien Bastiaans. En zij vormen A73. De nieuwe EP is uit en daar hoort u nu deze track van. En luister naar X-Rated op de concertzender. De mailbox die staat nog een kwartiertje open. En tot die tijd kunt u nu naar luisteren. En naar meer mooie werkjes van onder andere Blood Incantation. Jawel, Blood Incantation, dat is een death metal band. Die zich eigenlijk vriend en vijand verraste met hun vorige EP. En dat was in 2022 de Time Wave Zero EP. En dat kwam na 2 death metal releases. En nu is er een soort album verschenen wat een soort mengeling is tussen deze 2 genres. Het album heet Absolute Elsewhere en dat is weer vernoemd naar de band Absolute Elsewhere, die in 1975 een soort space prog album uitbracht onder de titel In Search of Ancient Gods. Hier is het geweldige Blood Incantation van dat nieuwe album. En u hoort de Stargate Tablet 2 en daarop een gastoptreden van Thorsten Kwaasning van Tangerine Dream.

Een na het verzingende Blood Incantation hoorde u een stuk van het nieuwe album van Godspeed You Black Emperor. En dat heeft als titel een nog

Black Sun Rising, dat waren de notoire criminelen Death in June, samen met Boyd Rice. Het album Alarm Agents. En dat verscheen via New European Recordings in 2004. Oftewel Douglas P., Boyd Rice, en ze weten zich op dit album vergezeld van John Murphy. Death in June en Boyd Rice aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Vogelhout en Niem met From the Longest Winter in the track Before the Night. En daarvoor volgend nieuw werk van Letum uit Zweden. Zometeen is er een derde uur en dat is X-Ray tot middernacht. Het is een beetje herfstig buiten, dus ik heb gekozen voor een herfstig muziek. Herfstige muziek, alhoewel de titel doet denken aan de winter. Glaciology. Maar Glaciology is, ja, herbergt toch echt meer herfstige muziek. We hebben het over de muziek van Emil Matko en hij noemt zich Strom Noir. U hoort Glaciology en dat van Strom Noir in X-Ray. En dat is een werkstuk uit 2015. Zometeen dus te horen tot het duistere uur van middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Het zit er helaas weer op, maar geen nood. Zometeen nog X-Raiders. En volgende week is er ijs, weder en andere ellende dienen er weer een nieuwe te beluisteren, te horen hier op de Concertzender. Een zender waar overigens nog veel meer moois te beleven valt. Ik dank u allen hartelijk voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. En de mailers natuurlijk voor het gebeuren in een leuke avond in het Concertgebouw. Misschien tref ik u daar in het Concertgebouw aanstaande zaterdag. En misschien tref ik u ook wel aanstaande donderdag bij Front 242 in Tivoli-Vredenburg. Die hun afscheidstournee doen. De laatste kans om ze te zien en even lekker meebeuken met Front 242. Wat mij betreft, tot volgende week. Heb een mooie week.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Bijna zomers dit. Heerlijk. Laser Worshippers. En je hoorde de Laser Worshippers theme. Dat werd uitgebracht in 1993 door de heren Damon Wild en Tim Taylor. Tim Taylor, die kennen we van The Pump Panel. En daarin maakt hij knijterharde acid. Samen met Damon Wild, die ook zijn sporen verdient in de acid en de techno, doet dit allemaal wat rustiger aan als Laser Worshippers. Maar wat een theme is dit. Een prachtig thema om X-Rated op de concertzender te openen vanavond. En we hebben heel veel moois voor u klaar liggen tot 11 uur vanavond. En daarna een exclusieve mix gemaakt door Luna Sun in X-Ray tot 12 uur. Maar zover is het nog niet. Eerst nieuw werk. Zo nieuw dat het nog moet uitkomen. 25 februari komt ie. Het nieuwste album van Pascal Hetzel. Gaat gebeuren op Arkham Audio. Dit is SLT. En het album heet ASLM. Pascal Hetzel. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Brecon. Brecon met Dart. En ook dat gaat nog uitkomen. Dat gaat gebeuren op 18 februari. Brecon hoorde Dart en dat staat op de 4LP. F-O-R-E. 18 februari dus gaat die verschijnen. En wat inmiddels wel uit is en zelfs op Bandcamp verkrijgbaar als Name Your Price. Dus ja, als u er iets voor over heeft, heel graag. En wie dat niet heeft, maar toch geweldig vindt, gratis. We hebben het over het nieuwe album van Lars Leonard. Lars Leonard uit Duitsland. Zijn nieuwste album heet Gravity. En daarvan hoort u nu het heerlijk dubby Physical Objects. De nieuwste van Lars Leonard.

So Do You. Hier ben ik echt helemaal kapot van. Wat een geweldige EP. Ik heb het over de Ameliorate EP. En die komt voorlopig ook nog niet uit. Namelijk pas op 4 maart. We hebben het over Naber. En Naber, dat is Martijn Naber. En hij is betrokken bij de Hedon in Zwolle. De productie werd gedaan feitelijk in samenwerking met het Hedon Productiehuis. En het resultaat is dus de Ameliorate EP. Je hoorde Amethyst van Naber. En dat verdient meer gedraaid te worden hier in X-Rated. Dus komende week wellicht nog een andere track van deze fantastische EP. Luister naar X-Rated op de concertzender. En zullen we er nog eentje doen van de nieuwe Biosphere? Ik vind van wel, want die wordt steeds beter. Van het nieuwe album Shortwave Memories. Biosphere, Geir Jensen in A Night Shift.

Nou zeggen ze bijna helemaal neoclassiek hier. Maar wat een pracht van Disassembler. En Disassembler is eigenlijk het project, pardon, het project van Christopher King. En Christopher King die heeft een andere Christopher gevonden, namelijk Christopher Tignor. En samen zijn zij nu eigenlijk Disassembler. King die tekent voor de elektronica en de piano en de viool. Dat was de heer Tignor. U hoorde Disassembler. Het gaat nog uitkomen, namelijk pas op 11 maart. Deze track is vrijgegeven en te mooi om te laten liggen. En hetzelfde geldt voor de nieuwe van Hans-Joachim Rudelius samen met Tim Story. Die komt op 25 februari. En dat gaat u nu horen. Rudelius en Story met Criss Crossing. Het komt te staan op het nieuwe album van hun samen en dat is Four Hands.

0: the night of the demon.
1: En hartelijk welkom bij het tweede uur, nog tot 11 uur en daarna Ux. Ik zei het al aan het begin van het eerste uur. Ga toch weg met die honden. Ik zei het al in het eerste uur, speciale mix voor X-Ray gemaakt door Luna San. Daarover dus straks meer en straks na 11 te horen. Helaas, deze week overleed, of bereikte mij in ieder geval het bericht dat Bernd Schäumer is overleden. En Bernd Schäumer is een van de oprichters van Voorgroepen. En Voorgroepen bracht in 1981 het album Im Herzen van Nielsen 2 uit. Daarna gingen ze wat meer de echte neue Welle kant op. En maakte heerlijke Duitse weef. Maar het allereerste album van Voorgroepen, en daar heeft de heer Schäumer heel veel aan meegewerkt. Dat is eigenlijk nog veel experimenteler. Zo ook te horen in het stuk VEBA. Waarin de elektronica die Bernd Schäumer gebruikt goed te horen is. Rust in vrede, Bernd. Hier is nu Voorgroepen.

Zo, de experimentele duisternis van Astrowind. En Astrowind, dat komt uit Letland. Twee heren, waaronder... twee heren, maar de namen die zijn zo moeilijk uitspreekbaar. Dat doe ik maar niet, dat mag u zelf opzoeken. Astrowind, u hoorde The Garden of Forking Paths. En dat verscheen in 2012 op het helaas niet meer actieve zijnde Greytone label. Dat album heet Kaidanovski. Astrowind hierbij X-rated op de concertzender. Waar nu de totale kwaadheid, de agressie van Skin Area langskomt. Houdt u goed vast voor Rotko Field. Dat is de titeltrack van hun album, wat verscheen in 2012 via Malignant. Onder andere Martin Blood zit daarin en hij is ook afkomstig uit Irm. Dit is Skin Area.

the house.

Die Zonne Satans. Wat een geweldige bandnaam. Body Snatcher hoorde u van Archive Compendium. Die Zonne Satans, dat klinkt Duits, maar het is Italiaans. Het verscheen in 1997 via Dark Vinyl. Heerlijk. Die Zonne Satans hier bij X-Rated op de Concertzender. Gezelligheid, waar het nog veel gezelliger gaat worden met een nieuw volledig tribal ritual. De rituelen van Y/Y. Deze week nieuw verschenen via Het Donkse Oog. Het komt inderdaad uit Nederland en wel uit Breda, om precies te zijn. Ik heb het over George Mensink. Hij was ooit vroeger Christus Kut. En die heeft nog opgetreden op het Summer Darkness Festival op de X-Rated Stage. En tegenwoordig maakt hij muziek als Y/Y samen met zijn vrouw Rachel Getrouw. En samen maakten zij dus het nieuwe album Honoring the Ancestors. Wat inderdaad een soort eerbetoon is aan hun voorouders. Y/Y met I Was Forming the Bridge. Inderdaad de totale rituelen van Y/Y. En ook dit album is Name Your Price. Dus als u er wat voor over heeft, graag. Ze hebben het nodig. En voor degene die geen geld heeft, is het gratis te halen via Bandcamp. Dit is Y/Y.

Rome met Reversion en dan de edit versie. En die staat op de EP To Die Among Strangers. En die verscheen in 2009.

Rome is natuurlijk het geesteskind van Jerome Reuter. Al sinds jaar en dag Rome. En hiervoor kon u luisteren naar onze onvolprezen eindredacteur Hessel Veldman. Met een wat kortere track op zijn album IJmuiden. Tong Rot. En dat verscheen onlangs via het geweldige Haarlemse Winter Light Records. En dat ging naadloos over in de track van de track daarvoor van Y/Y met Honoring the Ancestors. En Hessel Veldman en Rome aan het einde van deze episode van X-Rated.

Ja, daar was hij weer. Hè. PDQB, PDQB. Die doet het weer. Het maakt een geweldige track. Maar dit keer heeft hij wel de hulp ingeroepen van de grootheden Doppler Effect. En dit was dan ook de track Quaoar. De Doppler Effect Quasar Radio Source 3C273 Remodel. Jawel, ze weten het presentatoren weer makkelijk te maken. Die gasten van Doppler Effect, of gast moet ik eigenlijk zeggen. Gerald Donald met zijn dame. Het staat op het album Sermons of the Electrifying Messiah. En dat is verschenen via Synaptic Cliffs hier bij X-Rated op de concertzender PDQB. En helaas, ik zei het al, we hebben weer een overledene te betreuren. Dat is J.D. Twitch, oftewel Keith MacIver. En J.D. Twitch was een DJ, hij heeft ontzettend veel mixen gemaakt. En was bovendien een van de oprichters van Optimo Music. Een bijzonder bekend electro-achtig label, wat nog veel meer moois maakte dan alleen al electro. In ieder geval, dat getuigen ook heel veel verschillende releases die ze op de markt hebben gebracht. En J.D. Twitch, die heb ik toevallig een paar weken geleden nog gedraaid in de track Full Dominance, Full Spectrum Dominance van Test Department. En dat was in de J.D. Twitch remix. Wel nu, ik had het al over het label Optimo Music. En daarom heb ik, aangezien J.D. Twitch niet echt heel veel muziek heeft uitgebracht zelf, alleen heel veel voor de muziek heeft betekend, een album wat erg opviel dat verscheen op Optimo Music op de draaitafel gelegd. En dat is Open Yellow Circle. Oftewel OYC. En OYC staat ook voor Oyuki Conjugate. Inderdaad, dezelfde mensen. Het album New Meridian verscheen op dat geweldige Optimo Music. En vandaar nu de track Left Home. Rust in vrede. Keith MacIver, oftewel J.D. Twitch.

Heerlijk werk van Ricardo Verschut onder de naam Tectonia. Tectonia's nieuwste album heet Luna the Moon. Je hoorde Oceanus Procellarum Tectonia hier bij X-Rated op de Concertzender. Heerlijk werk. En die haalt wellicht wel eens de eindlijst. Je weet het maar nooit. En dat is ook weer in december, dames en heren. Jawel, het gaat hard de tijd. En wat ook hard gaat, is alweer een nieuwe van Shin E. Koon uit Wales. Jawel, Megaliths was zijn laatste album. Vol met heerlijke, hele mistige ambient uit Wales. Wel nu komt eraan, namelijk pas op 10 oktober, maar hij komt eraan. Megaliths in dub. Jawel, en hoe klinkt Shin E. Koon als dub? Dat gaat u nu horen in de track Boschkevin Transmutation. Megaliths in dub komt te verschijnen op Cold Spring. Daar komt hij. Heerlijk. Mistig, maar dan dub.

Ja, heel fraai. Cozy, funny, tutti. En dat op een ode aan Daphne Oram. En inderdaad een pionier van de elektronische muziek. En er komt een heus tribute album, een ode aan Oram aan. En dat gaat pas gebeuren op 14 november. Dit waren Daphne Oram en Cozy Funny Tutti samen in de track Tributum. Het komt te staan op het album Variations Ode to Oram. En dat verschijnt via Non-Classical. En tot 10 uur is dit het nieuwe werk van Uje Roem uit Denemarken. Een schitterend nieuw album verschenen via Glacial Movements. Drummen in langzamt stof. En de track die duurt 45 minuten en daar hoort u nu een gedeelte van. Snel door naar Uje Roem.

0: episode gewijd aan Legesu, althans in het eerste uur. En de week daarna, dan is het feest, 5 oktober, dan bestaan we 30 jaar. En u kunt nog mailen, u weet het, op puntenruzie@concertzender.nl met uw favoriete ontdekking. Yeah. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en Weder dienen deze volgende week weer een nieuwe. Morgen begint de herfst en volgende week is er weer een X-Rated. Wat mij betreft, dank voor het luisteren. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

0: Uit Duitsland komt dit. LAC. LAC met Blue Lagoon. Het staat op een 12-inch The Space Frogs DJ 2. Een lekkere lange track aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En dit verscheen in 1994. LAC. LAC moet ik eigenlijk zeggen, want Deutsch. Dit is inderdaad X-Rated op de Concertzender. Nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En deze hele lange track was aan het begin van van de nieuwe episode van X-Rated. Zodat we eigenlijk gelijk met de deur in huis kunnen vallen rondom een kaartenactie die wij hebben vanavond. Dat is een tijdje terug, maar gelukkig, we hebben weer een mooie kaartenactie. En dat gaat dit keer over het Dutch Electronic Masters Music Festival. Eerdere edities die zijn er al geweest en er komt een nieuwe aan op zaterdag 6 september aanstaande. En deze zaterdag is 8 uur lang gevuld met elektronica van vaderlandse bodem. De spits wordt afgebeten door A73 en daar zit onder andere onze eigen Space Exposure Roel Jansen in. Jawel, daarna is het de beurt aan Arjen Schat en daarna Ricardo met zijn Tectonia, een elektronische machine, en La Lune Noire, die sluit de dag af. En de kaarten die kosten €25 per stuk, terwijl wij gewoon even 2x2 kaarten gaan weggeven vanavond. Die kunt u althans winnen, dus geven we zowaar gewoon even €100. Cadeau. Dat dankzij de organisatoren Gerrit Vos en Harald Gramberg. Het Dutch Electronic Music Festival wordt gehouden in het Theaterke in Best. En dat is zowel met de auto, met een parkeerplaats voor de deur, als met de trein één kilometer lopen van station Best af. Allemaal goed te bereiken. De tijdsduur die is van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Dus vanaf 10 uur kunt u gewoon nog een laatste trein halen. Dutch Electronic Masters Music Festival. Nogmaals, we geven 2x2 kaarten weg. Het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl als u aanspraak wil maken op deze kaarten. De mailbox die staat tot 10 uur open en om 10:30 zal ik bekendmaken wie de winnaars zijn. Nou, het gaat natuurlijk om de muziek en daar gaat hij. A73 natuurlijk, want u wilt onze eigen Roel Jansen natuurlijk wel op het toneel zien staan. Samen met zijn aristocraat van de straat gaat dit duo het eerste optreden geven van 2 uur 's middags tot 3:10. Nogmaals, de mailbox gaat open als u kaarten wil winnen. Hier is A73 met Mac Crockett.
1: Op de A73 zijn ook vandaag nog de markeringen te zien van het sporenonderzoek van de politie. Een helikopter heeft daar vanuit de lucht foto's gemaakt. De twee Ossenaren waren op weg van Venlo naar huis. Ze zouden in Venlo een casino hebben bezocht. De chauffeur, die maar licht gewond raakte, heeft de politie verteld wat er op de A73 gebeurde.

Jawel, dat was La Lune Noire. En doet een klein beetje denken aan, of misschien een heleboel eigenlijk, aan de latere Human League. Maar ook aan Gary Numan. Exit Wounds hoorde u. En dat staat op het album Penguin Park. En zij treden ook op het Dutch Electronic Masters Music Festival. 6 september aanstaande in het theaterke in Best. En dat ligt bij Eindhoven in het Brabantse. Lekker worstenbroodjes eten. Heerlijk. Nu al zin in. En wie ook optreedt is Arjen Schat. En Arjen Schat maakt hele prachtige elektronica sfeervol. En getuige ook de track Spheromac. En dat staat op The Extra Galactic Sessions Part 5. Nogmaals, als u kans wil maken op kaarten, dat kan. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Dutch Electronic Masters Music Festival. Wij geven 2x2 kaarten weg. Hier is Arjen Schat.

Ja, schitterend werk. Die zou ik heel graag live zien optreden. Deze Arjen Schat. U hoorde Sphero Mac. En dat staat op het The Extra Galactic Sessions Part 5. Nogmaals, ik zeg het nog één keer. De mailbox staat tot 10 uur open. bob.ruusje@concertzender.nl. Als u kans wil maken op kaarten voor het Dutch Electronic Masters Music Festival. 6 september aanstaande zaterdag. 6 september aanstaande in het theaterke in Best. En wie daar ook optreedt is Tectonia. Ricardo Verschut is Tectonia. Die maakt al geruime tijd ook de meest schitterende elektronica. Luister naar zijn laatste album Stardust. Dit is Stella Nova.

was hem toch echt helemaal. Tectonia, en dat... Pardon, Tectonia met de track Stella Nova. En die zal dus ook optreden op het Dutch Electronic Masters Music Festival. Zijn nieuwste album van Ricardo Verschut heet Stardust. En u hoorde dus Stella Nova hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar wij nogal geschrokken zijn van het feit dat ineens deze week bekend werd dat Matthias Grassoff was overleden. Matthias Grassoff, die al sinds zeer geruime tijd de meest schitterende, hele warme ambient maakt. Ambient, synthi, space, gewoon in ieder geval, het is altijd heel warm. Het is etnisch, het is tribal af en toe. En die is helaas deze week overleden, omdat hij is verdronken tijdens het zwemmen in de Rijn. Uitermate tragisch. Daarom nu even ruim aandacht voor Matthias Grassoff. Dit is van zijn album Second Gift of Life, de track Primordial. En dat verscheen in 2012 op Data Bloom Records. Rust in vrede, Matthias Grassoff. En niet alleen draaien we nu even twee tracks, maar ik zal zeer binnenkort ook een hele X-ray gaan wijden aan het overlijden van Matthias Grassoff. Nogmaals, Matthias. Rust in vrede. Hier is Matthias Grassoff met Primordial.

0: Nou, hebben we toch heel mooi meer dan de helft van deze ontzettend lange track gedraaid van Sun Amissa. Oftewel Richard Knox. Zijn nieuwste werk heet Drone Oracle. En u hoorde een kwartier ruim van dit werkstuk. En een werkstuk in totaal duurt 28 minuten. Sun Amissa met Drone Oracle. En dat verscheen via zijn eigen label Gizé. Sun Amissa hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij de winnaars.
1: Nou, ik moet er even naartoe.
0: Het briefje lag hier. Hoppakee. En nou, we hebben twee winnaars die er plus één op staan voor het Dutch Electronic Masters Music Festival. Dat zijn Edward Frederiks en Ruud van der Kamp. Edward Frederiks en Ruud van der Kamp. Gefeliciteerd, jullie staan allebei plus één op de lijst. En hoe dat gaat, of het met een lijst is of kaarten of iets bla bla. Geen idee, dat hoort u deze week. De namen worden doorgegeven aan de organisatie. Gefeliciteerd namens het Dutch Electronic Masters Music Festival. En nogmaals aan de organisatoren Gerrit Vos en Harald Gramberg. En gefeliciteerd namens Theaterke in Best, namens de Concertzender en X-Rated. Inderdaad, op de Concertzender. Waar we nu verder gaan met nieuw werk van Satori. Satori, het nieuwste album Pillars of Dust. Dit is de gezellige track Intruder.

Herman Klappelt. Hij is nog altijd Akamazot. En dat is echt zo'n X-rated klassieke band die vaak voorbij is gekomen in het verleden. Want Arjan Grolleman, die was er ook helemaal gek mee. Akamazot. En dit kwam van het album Terra Infernalis in 1999 via Hands. U hoorde Write and Believe hierbij X-rated. Waar we nog 21 minuutjes hebben. En daarvan gaat een gedeelte naar 400 Lonely Things. Hij heeft een track gemaakt voor het album The Eraserhead. Music inspired by the film of David Lynch. En dat is verschenen via Unexplained Sounds Group. Dit is de track Dear Hearse van 400 Lonely Things. En deze track die komt eigenlijk het allerdichtst bij de sfeer die de film Eraserhead uitdraagt. Nou, dus dat is een en al kippenvel. Luister maar naar 400 Lonely Things.

I am dishonor. I am death. I am dishonor. Absolute death.

treading water, especially

blossoming of the Judas tree. And color infidelity.

En Only Europa Knows vindt u op het album Capo. In 1996 verschenen Death in June presents Capo. En dat is behalve Death in June, oftewel Douglas P., ook Richard Leviathan die aan dit album meewerkt. En samen zijn ze Capo met een uitroepteken. Gezelligheid aan het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Hiervoor kunnen we luisteren naar nog meer boze mannen. Blood Axis en Les Joyaux de la Princesse. Het album Absente, La Folie Verte. En dat in 2002 verscheen. Je hoorde Absinthia Tetra met als ondertitel Opaline. Blood Axis en Les Joyaux de la Princesse. En daarvoor prachtig werk van 400 Lonely Things op de Eraserhead. Ja, niet soundtrack, maar muziek geïnspireerd door de film van David Lynch. Verschenen op Unexplained Sound Group. En zometeen is er X-Ray tot 12 uur vannacht. En daar hebben we ruimte voor gemaakt voor de act Markant. Wie kent het nog? Markant was ooit Karsten Endras. En die had in de periode tussen, laten we zeggen, eind half 1995 zo, half jaren 90... tot aan half jaar 2005 was hij buitengewoon productief. En hij maakte ook ontzettend veel singles. En heel veel, of eigenlijk maar 3 albums. En daarvan heb ik een keuze gemaakt van die albums. Je hoort 3 tracks van het album Infaam uit 2000. Een track van het album Vice Versa uit 2002. En 2 tracks van Feedback uit 2005. Karsten Endras als Markant hier zometeen bij X-Ray. En u kunt nog steeds uw favoriete track insturen van de ontdekking die u heeft gedaan. En 30 jaar X-Rated wat wij op 5 oktober gaan vieren. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van X-Rated 30 jaar de beste. Ja, of eigenlijk uw ontdekking, uw favoriete track van 30 jaar X-Rated. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en Wezer, wederdienende, is er volgende week gewoon weer een nieuwe episode te beluisteren hier op de Concertzender. Heb een mooie week. Blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertzender. En voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

en natuurlijk die kaarsen heeft ontstoken. Ontsteekt, stoken. Gisteren het Grauzone Festival. Wat een geweldig festival was dat weer. Met wat mij betreft een winnaar die ik nooit had kunnen bedenken. Pink Turns Blue. Dat was werkelijk een geweldig, geweldig optreden. En ook een, wat mij betreft, een tegenvallend optreden. Wat ik eigenlijk ook van tevoren niet had bedacht. En dat was Blixa Bargeld. Maar goed, je kan niet alles hebben. Maar wat ook bijzonder bekoorlijk was om te bezoeken, was de tentoonstelling over Genesis Peorage. Het werk van Genesis Peorage, natuurlijk de begeesterde frontman van Throbbing Gristle, Psychic TV, The Majesty en weet ik wat meer. Uit de collectie en over de collectie van Genesis Briar Peorage. Dat werd gehouden in Billytown in Den Haag. Zeer de moeite waard om te bezoeken. En daar hing ook een poster. Een werkelijk prachtige poster. En het was een soort collage gemaakt over Brian Jones. Natuurlijk destijds van de Rolling Stones. Psychic TV noemde het God Star. En dat was nou ook de track die ze in 1984 uitbrachten. God Star, Psychic TV.

zo werkelijk tot de laatste snik. En zo hoort het. Bezwerend, hypnotiserend. Geweldig werk van Peel Grimm uit Rusland. Verscheen in 2015 via Moon Sun Productions. Peel Grimm hoorde u met Bereavement. En dat kruipt onder de huid. Werkelijk geweldig. Doet me in de verte denken aan het werk van Ab Intra bijvoorbeeld. Geweldig werk dus van Peel Grimm hier bij X-Rated. Waar we helaas weer verder moeten gaan met een triest bericht. Gisteren werd bekend dat overleden is Phil C. Western, ook wel Filth met PH genoemd. Phil C. Western is een van de drijvende krachten samen, of was eigenlijk natuurlijk een van de drijvende krachten achter de band Download, samen met Dwayne Goetel. En die is inmiddels ook al overleden. Het houdt werkelijk niet op. Behalve Download zat Phil Western ook in bijvoorbeeld de band Plateau. En heeft ook meegewerkt met Skinny Puppy. Phil C. Western is overleden op 47-jarige leeftijd. Bizar jong. Helaas is tot op nu nog althans niet bekend waaraan hij is gestorven. Maar rust in vrede, Phil C. Western. En bedankt voor alle geweldige en vooral hypnotiserende klanken die je ons hebt mogen brengen. Zoals inderdaad Download van het eerste album Furnace. Nu speciaal voor Phil C. Western is hier Stone Gray Soil. Thank you.

Heerlijk, met het kraakje op het eind, want zo hoort dat met een LP uit 1987. Mission Papua Holland, het album Love You Baby, wat in eigen beheer in 1987 inderdaad verscheen. We hoorden werkelijk schitterende 10 Minutes at the Border. En dat is eigenlijk niet zo heel toevallig dat ik hem draai. Ik heb hem al in een grijs verleden ook al eens gedraaid, maar het gesprek kwam laatst op Mission Papua Holland en ja, mijn verbazing was natuurlijk redelijk groot dat ik in het gedrang gisteren bij het Grauwzone Festival ook nog eens een keer Jasper Frenke tegenkwam van Mission Papua Holland. Ik dacht genoeg reden om deze track weer eens te draaien, een van mijn meest favoriete tracks. Hij vertelde overigens dat deze track eigenlijk gemaakt is voor Oscar's Christmas Carols. Is It You, Santa Claus? Oscar's Christmas Carols, volume 3. Natuurlijk de befaamde serie Christmas Carols van Oscar Smit. En later is dus deze track terechtgekomen op deze LP. Geheel terecht. U luistert naar X-Rated op de concertzender. 10:30 net geweest. Een prima tijd voor de prijswinnaars voor het Uncloud Festival. Dank voor het mailen allemaal. En de prijswinnaars zijn die de kaarten gewonnen hebben. Dubbele punt, aanhalingstekens openen. Rob Kwakernaak en Marjolein van Elteren. Rob Kwakernaak en Marjolein van Elteren. Hoogstwaarschijnlijk komen jullie op de gastenlijst, maar ik zal dat nog navragen bij de organisatie. En daarover wordt morgen meer bekend. Gefeliciteerd namens het Uncloud Festival, namens Echo. Natuurlijk namens X-Rated en de concertzender. Waar we nu verder gaan met heel erg diep en nog meer bezwerend werk. Uit Zweden, Manifesto. Magnus Zetterberg is Manifesto. Het nieuwste album van hem heet Hive. Dat verscheen via Reverse Alignment. U hoort nu de titeltrack Hive. Dit is werkelijk bloedstollend en bezwerend werk van Manifesto.

werkelijk fantastisch. Nog één keer een track van dat geweldige David Lynch tribute album wat is verschenen in 2016. Now It's Dark. U hoorde Roy Toff met Blue Room With No Doors. Roy Toff uit Rusland natuurlijk, van die geweldige David Lynch tribute soundtrack album. Te weinig, maar helaas, we hebben nog maar niet zo heel erg veel tijd meer over. Maar een stuk van een track van Ab Bildung, die krijgt u nu wel nog. Veruni heet die, van het nieuwste album At the Gates of Ulm, verschenen via Winter Light. Dit is Ab Bildung.

0: En het prachtige Fish Roam in Winter Water. Werk van... Ja, zal ik het uitspreken? Nou, ik doe maar niet. Twee mensen uit Finland. En die hebben in ieder geval een gast gehad die Oliver Whitehead heet. En die deed de poëzie in deze geweldige track. Een trio dus uit Finland, The Gentleman Losers. Het komt van het album Make We Hear Our Camp of Winter. En daarvoor is een schitterende track van Ab Bildung. En met de Gentlemen Losers zijn we aan het einde gekomen van deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. Zometeen X-Ray. En daar hebben we het een beetje in de piano gezocht deze keer. Er is namelijk een nieuw album verschenen van Lubomir Melnik. En u hoort drie tracks van het album Fallen Trees. Daarna hoort u Niels Fraam met drie tracks van Wintermuziek. En daarna drie tracks van het album Lakefront van M. Ostermeyer. Overigens gaat er door de heren ook nog opgetreden worden. Niels Fraam die zal 15 februari optreden in Avas Live, de voormalige bierhal. En natuurlijk Lubomir Melnik, die ongelooflijk fantastische pianist. Die is te horen op 21 april in het Concertgebouw in Amsterdam. Gaat dat zien en gaat zeker nu luisteren naar een schitterend uur X-Ray. Nog tot middernacht. Hier rondom de studio regent het nog steeds, maar goed, er schijnt een droge periode aan te komen en daar zijn we hoog nodig aan toe. En begin nou niet weer te klagen dat die grondwaterstand zo laag is. Ik ben zo langzamerhand wel weer toe aan een rondje droogte hier in Nederland. Afijn, ik dank u heel erg hartelijk voor het luisteren naar X-Rated, voor alle reacties die ik via diverse zijden mocht ontvangen. En wellicht tref ik u aanstaande zaterdag bij het Uncloud Festival in Echo in Utrecht. Nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren en de reacties. En wat mij betreft tot volgende week. Maar voor nu, blijf bij X-Ray. Blijf bij de concertzender. Want daar is nog veel, veel, veel meer te beleven. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

setbacks.

body's burning. The whole world.

Zo, ja. Sommige mensen die maken donkere en naargeestige muziek die alleen maar donker en naargeestig klinkt. En sommige mensen maken dat soort muziek waar vervolgens ook een regenboog aan klankkleur in verborgen ligt. En dit is er zo eentje. Althans, dat vind ik. Het was Zenial met het stuk Deckard. Dat staat op het album Foil Punk. En dat gaat op 7 februari verschijnen bij het Poolse label Zoharum. En daarvoor hoorde u het al even schitterende Feeling 4 van Mariana Murayama samen met Hessel Veldman. Van Polen gaan we naar Italië, althans het label zit in Italië. Bij Rose Records in hun Lontano series verscheen het album Beloved Algorithms van Mosaic Tapes. U hoort Forgotten Freight of the North Sea.

0: Gravenhurst, The Diver. Ja, dat is wel kippenvel. Het was vorige maand alweer 10 jaar geleden dat Nicholas John Talbot ons is ontvallen. En die is beter bekend als Gravenhurst of als de frontman van de band Gravenhurst. Dat was destijds een beetje een vreemde eend in de bijt van het verder compleet elektronische Warp Records label. En dit was het prachtige The Diver. Met daarin, ik beken het live op de radio, wat ik misschien wel de mooiste zin vind uit de hele popgeschiedenis. I have the ghosts of autumn murders walk me home. Ja, prachtig. En daarvoor hoorde u de donkere drones van Forgotten Freight of the North Sea, dat is de titel. En de artiest was Mosaic Tapes, verschenen op Rose Records. En met die schitterende track van Gravenhurst komen we aan het einde van deze X-rated die geen X-rated was. Ondanks de vervelende reden dat Bob niet kon komen, was het mij wel een genoeg om voor u te mogen draaien op dit tijdstip. Ik heb behoorlijk veel lol gehad. En ik dank u allen hartelijk voor het luisteren, voor de vele berichten en de vele aanmoedigingen die ik hier mocht ontvangen. Maar natuurlijk hoort hier uiteindelijk maar één iemand te zitten. En dat is Bob, dus we hopen op een snel en vooral volledig herstel. Wat we volgende week gaan doen, dat is nog onduidelijk. Misschien is Bob dan wel terug, misschien niet. En als die niet terug is, dan, nou ja, dan verzinnen we wel weer iets. Het zal in ieder geval niet stil zijn tussen 9 en 11 op de zondagavond. En ook deze week vandaag, dus het volgende uur tussen 11 en middernacht, zal het ook niet stil zijn. Want er staat nog een X-ray voor u klaar van de hand van Bob zelf. Met daarin Blood Incantation en zij spelen de soundtrack van de documentaire All Gates Open. Dus dat in het volgende uur hoort u toch nog een beetje Bob. Nou Bob, ik hoor dat je weer thuis op de bank zit. Doe in vredesnaam rustig aan. Ik heb je nog maar 8000 keer beterschap gewenst, maar ik doe het bij deze nog een keer. En we hopen je snel weer als altijd hier in de studio aan te treffen. Blijft u allen bij de concertzender, blijft u bij X-Ray. Ik wens u een hele goede nacht en nu mag ik het ook eens een keer zeggen. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: En zo gaat dat allemaal nog heel erg lang door. Acid Mother's Temple. Dit was van een concert uit Parijs. En u hoorde de White Summer Song uit het wijde oeuvre van Acid Mother's Temple genomen. Want ze hebben nogal wat uitgebracht. Volgens mij zo'n beetje ieder live concert wat ze maken, brengen ze ook uit in eigen beheer via hun Bandcamp. En Acid Mother's Temple doet gewoon 3 keer Roadburn aan. Walter.
1: Ja, Acid Mother's Temple zijn onze artist in residence. Ze gaan inderdaad 3 concerten spelen die zich... ze gaan hun verleden, heden en toekomst eens onder de loep nemen op Roadburn. En daarbij sluit Cotton Casino aan. Dat is een van de oorspronkelijke leden van Acid Mother's Temple. Zangeres, keyboardspeelster, die al 20 jaar niet meer in de band zit. Zij vliegt in vanuit Amerika om ook op Roadburn acte de présence te geven. En ja, deze legendarische Psyche-band heeft dus nooit op Roadburn gestaan.
0: Nee.
1: In 2008 heeft de main man Makoto op Roadburn gestaan met mensen van Guru Guru. Toen heette het Acid Mother's Guru. En ik besefte eindelijk dat de band echt als Acid Mother's Temple nooit gespeeld heeft. Eindelijk komt de band nooit op tour in april. Het is eindelijk altijd mei en oktober. Heeft met werkverplichtingen te maken. Maar over de jaren heen toch altijd voorzichtig mezelf voorgesteld aan Makoto. En hij wist wie ik was en Roadburn. En opeens kregen we het bericht dat hij een maand eerder vrij kon krijgen van zijn werk. En ja, meteen uitgenodigd als artist in residence. Hem allerlei ideeën voorgelegd. En het idee om het verleden, het heden en de toekomst van de band onder de loep te nemen op Roadburn sprak hem enorm aan. Ja, en ik kan niet wachten. Ik kan echt niet wachten. Ik ben een enorme liefhebber. En ze staan dus eindelijk op Roodburen.
0: Ja, en dat nog 3 keer ook. En die toetseniste, wat vroeg ik me even af waar je het net over had. Die in het verleden, 20 jaar geleden, heeft die gespeeld bij Acid Mother's Temple. Maar waar gaat zij nou optreden? The past?
1: Nee,
0: of
1: alle,
0: the
1: drie de alle drie de concerten.
0: Alle drie.
1: Ja, ze willen. Makoto heeft gezegd, ze speelt met alle drie de concerten mee. En alle drie de concerten zullen compleet verschillend zijn. En ze zijn ook heel erg benieuwd wat Cotton Casino dus in het heden meeneemt en in de toekomst meeneemt naar Acid Mother's Temple. De band staat natuurlijk bekend om hun improvisaties. Ja. Veel optredens zijn gewoon ook improv-sets.
0: Precies.
1: Dus ik ben reuze benieuwd. We weten dat ze voor op de zaterdag is het de toekomst. En daar nemen ze ook nog andere gastmuzikanten mee. Dus ik ben echt heel benieuwd. Maar het zal me niks verbazen als inmiddels, in ieder geval bedoel ik, 1 van de 3 concerten ontzettend wild gaat worden.
0: Ik denk dat ik bij alle 3 wel ben. Zo. En waar ik ook bij ben, Walter, Dead Neanderthals.
1: Ja, de band uit Nijmegen, Tilburg. Ja. Natuurlijk een band die vaker op Roadburn heeft gestaan. Ze stuurde me een demo. Eerst stuurden ze een mail dat ze toch weer graag op Roadburn wilden staan. En daar hadden ze een heel specifiek idee bij. Ik kreeg daarvan demo's. En ik had zoiets, we willen toch Otto en René weer graag op Roadburn hebben. Netjes in het productieschema ingetekend, in het tijdschema. Totdat iemand een half jaar later tegen mij vertelde van... Walter, iemand van mijn team speelt Dead Neanderthals eindelijk? En toen kwam ik erachter dat het zoal in mijn hoofd zat zonder het de band te vertellen. Dus ik heb een beetje schoorvoetend me weer gemeld van... jongens, willen jullie spelen? En sorry, het was eigenlijk al een half jaar duidelijk, maar het was mij ontglipt.
0: En dat wilden ze, hè, denk ik?
1: Ja, wilden ze heel graag. Nou, en ik ben ook erg blij. Ik herinner me ook de concerten van Dead Neanderthals tijdens Roadburn Redux, de COVID-versie.
0: Ja,
1: is natuurlijk een hele spannende band in Nederland met een hele eigen smoel. En ook een band die het helemaal verdient om op Roadburn te staan.
0: Ik ben daar helemaal, maar dan ook echt helemaal mee eens. Dead Neanderthals op Roadburn. En dit is een stukje uit Craters.

0: Zo, die is afgelopen. Voor de retreat, filmmaker van het album Diffractions. En u hoorde Sacrificial Currency van filmmaker. En jij weet vast, Walter, wel iets te vertellen over deze filmmaker.
1: Het is een techno-jongen, elektronica-jongen uit Colombia. Vertoeft veel in Nederland, Spanje en toert ook vanuit hier. Stond drie jaar denk ik geleden op Roodburen op de zondagavond in de Hall of Fame. Ik kwam daar niet meer binnen. Er stond een rij van hier tot aan de, ja, door de hele spoorzone, zeg ik maar.
0: Ja.
1: En daar is zoveel over nagepraat. En toen wij hoorden dat hij rond Roodburen een aantal dagen in Amsterdam zou zijn en het voor hem heel makkelijk was om naar Roodburen te komen, hebben we hem meteen geboekt. Het is natuurlijk hele spannende elektronica, dansbaar, heel filmisch en ook op een bepaalde manier heel duister. Maar wat wil je als je in Colombia opgroeit en ja, daar met zoveel, ik denk de leefomstandigheden waaruit deze jongen komt, toch niet altijd even rooskleurig waren. En dat hoor je ook terug in heel veel van zijn van zijn muziek.
0: Ja, heel veel heeft inderdaad een wat duistere achtergrond. Een wat duistere, een duistere sfeer zo.
1: Heel duister. En daarom past het ook zo mooi bij Roodburen. En we kondigden het aan en er waren zoveel mensen reageerden, ook enorm blij. Hij staat dit jaar ook in de Next. Daar kunnen veel meer mensen in.
0: Ja,
1: mooi videoscherm erbij. En ik kijk hier ook echt naar uit. Met name omdat ik hem gemist heb. En dan, ik zit gewoon thuis en in 013 aan Roodburen te werken. Het is natuurlijk door het jaar heen vrij abstract.
0: Ja.
1: Het speelt zich af op papier, waarin je de line-up met name gaat schuiven wat de mooiste artistieke en muzikale route is. Daarin passen we ook filmmaker in. En dan komt het opeens op Roodburen tot leven. En dat zijn toch wel hele overweldigende momenten, want dan zie je de impact en dan, je voelt heel veel bij deze muziek, dat geldt voor mij. Maar het echte besef hoe bijzonder iets is, dat is als het op Roodburen staat en ik zie het live. En dan opeens zie je alle plannen die je met z'n allen hebt en die je dan samen laat samenkomen. Dat is echt heel bijzonder. Net als in deze uitzending, want je hebt een route uitgekozen, Bob, die ik zelf niet had kunnen bedenken.
0: Fijn, dank je. Dat vind ik leuk om te horen.
1: En wat ik al zeg, het emotioneert me ook. Dat zeg ik wel eens vaker, maar nu, dit jaar hoor ik een hele spannende elektronische route in Roodburen die niet in mijn gedachten heeft gezeten, maar die er op een onverklaarbare reden toch is uitgekomen.
0: Ja, en dan heb je nog een heleboel dingen waar ik niet eens aan toe ben gekomen.
1: Ja.
0: Waar ik wel aan toe ben gekomen is Scattered Purgatory.
1: Band uit Taiwan, nooit van gehoord. Hebben een aantal jaren geleden op Le Guess Who gestaan.
0: Ja, en notabene hier twee verdiepingen naar beneden in Theater Kikker. Waar wij zitten op de tweede verdieping. Op de onderste verdieping hebben ze gespeeld. Ik heb ze gezien vooraan. Ik was ruim op tijd. En mijn vriendin ook. En we zijn getuigen geweest van een waanzinnig concert.
1: Toen. Ik had nog nooit van de band gehoord. De boeker was zo vriendelijk om mij een link te sturen naar het album. Nieuwe album dat nog niet uit was. Nou, ik geloof dat ik anderhalf nummer onderweg was. En hing ik aan de telefoon bij de boeker en zei al van, vrijdag 17 april is er een plek. Ik ga nu even verder luisteren naar het album en ik bel je later nog even terug. Maar nu al geboekt. Ik was echt helemaal omver. Het zit natuurlijk op Guru Brain.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: het kwaliteitslabel.
0: Ja.
1: Maar ik wist gewoon niet wat ik hoorde. Ik ging zo hard thuis. Het was echt niet normaal.
0: Ja, het is heel, heel bijzonder wat ze doet. En dan heb ik het nog niet eens over de stage show. Die we destijds hier beneden op Le Guess Who hebben mogen zien. Scattered Purgatory inderdaad uit Taiwan. U hoort nu Miscanthus Ocean. Het staat op het album Lost Ethnography. Ethnography, denk ik, of de Miscanthus Ocean, inderdaad verschenen op Guru Brain. Hier is Scattered Purgatory.

0: Geweldig. Scattered Purgatory van het album Lost Ethnography of the Miscanthus Ocean. Via Guru Guru Brain in 2019 verschenen. En dat was nou precies ook het jaar dat ze volgens mij op Le Gazoen stonden. Toch? Of niet?
1: Ik durf het niet te zeggen. Ik was er niet bij.
0: Nou ja, goed. In ieder geval, het was een mooi jaar, want ze stonden op Le Gazoen. En ze staan nu ook weer op het Roadburn Festival. En, of niet weer, ze staan nu op het Roadburn Festival. En wie er weer staat, en daar ben ik voor persoonlijk ook weer heel blij mee, is Collapse. Met die volgens mij een tweede keer nu optreden op het Roadburn Festival.
1: Klopt, ik denk dat het 2022 was, dat ze er voor het eerst stonden. Het project van Wade Black. Prachtige Cold Meat Industry vibes, wil ik toch even zeggen.
0: Ja, zeker.
1: En,
0: misschien wat harder dan Cold Meat Industry, Cold Meat Industry nog, maar ja.
1: Ja, maar toch, die duistere ondertoon in die band. Het schuurt, het wringt, maar het grijpt je ook, zeg maar, in de diepste krochten van je ziel, grijpt het je aan.
0: En bij je strot.
1: Ja, letterlijk. Het soms verstikkend, maar ook soms heel bevrijdend en geestverruimend. En het zorgt in ieder geval voor een hele emotionele achtbaanrit, optredens van Collapse. En ik heb toch de laatste tijd veel met Wade gepraat. En hij is heel erg geïnteresseerd in neurodivergency. En hij zegt ook, dat is ook de grondslag waarop Collapse is gebaseerd. Het is een zoektocht in de menselijke psyche en van mensen met neurodivergency. En dat probeert hij te vangen in Collapse. En dat doet hij op een hele bijzondere manier. Het nieuwe album, hij vertelde mij dat hij een vriend van hem is lijkschouwer.
0: Ja.
1: Patholoog anatoom. En hij heeft via die vriend heeft hij allemaal dus scalpels, messen, tools gekregen die gebruikt worden bij het ontleden van lichamen. En die gebruikt zijn in mortuaria. En die heeft hij gekregen. En die heeft hij gebruikt voor allerlei effecten op het nieuwe album. Ja, over macaber gesproken.
0: Fantastisch. Nou, het nieuwe album hebben we hier nog niet. We zullen het moeten doen met het 2022 album nog steeds. Dat verscheen via Cold Spring. Het was Until the Day I Die. Ook zo'n heerlijk gezellig album was dat. I Believe in the Closed Fist. Dit is Collapse. Volgens mij stiekem vernoemd naar het eerste einstürzende Neubauten album. Maar dat terzijde.

0: Ach, wat een schoonheid. Kiss the Anus of a Black Cat. Ze zijn weer bij elkaar voor Roadburn. Je hoorde Ewers of Wood en Drawers of Water. En dat was afkomstig van het gelijknamige album. Walter, even kort. Kiss the Anus of a Black Cat.
1: De eerste band die we boekten voor Roadburn. Op het moment dat we hoorden dat ze weer bij elkaar waren en we een telefoontje van de boeker kregen, was het gewoon een no-brainer.
0: Nou, kijk, dat vind ik dus ook. En dat, ik heb van jou begrepen dat ze de dark folk periode gaan doen, hè?
1: Ja, dat gaan ze doen. Daar zullen ze op teruggrijpen op Roadburn en ik kan niet wachten. Band heeft nooit op Roadburn gestaan. En het is gewoon een eer dat we ze mogen verwelkomen.
0: Absoluut. De laatste keer dat ik ze in Tilburg heb gezien was het Incubate Festival. En daar waren ze eigenlijk al aan de crossover naar elektronica aan het maken. Dat is heel fijn dat ze er waren. Kiss the Anus, of dat ze weer komen. Kiss the Anus of a Black Cat. Wel nu, het einde van deze episode van X-Rated is helaas aanstonds nu begonnen. Nog 3 minuutjes te gaan. Walter, nee, nog 2 minuutjes te gaan. Walter, ik wil je heel erg hartelijk danken voor het feit dat je hier weer hebt willen aanschuiven.
1: Dank je wel, Bob. En dank je voor de ongelooflijk mooie dwarsdoorsnede van Roadburn. Een bijzondere avond en een bijzondere trip door mijn eigen werk. Het werk van ook anderen bij 013, van ons team. En... Het was een emotionele avond.
0: Mooi zo, dat is fijn om te horen. En overigens, dames en heren, er zijn nog zat kaarten. Dus boeken en die kaartjes, huppakee, kopen. En naar dat festival, het is zonder meer de moeite waard. Roadburn, 16 tot en met 19 april in Tilburg. Walter, nogmaals dank voor het komen. Zometeen is er nog een derde uur X-Rated en dat is X-Ray. En we blijven in Nederland, we gaan naar Zwolle. De Fabriek, jawel, die hebben een flinke Rits Remix CD's uitgebracht. En wat ze daarmee exact bedoelen weet ik niet, want het zijn volgens mij gewoon kant-en-klare tracks. Maar de CD's die heten allemaal remixes met een volume erbij. En ik heb een mooie mix gemaakt van de volumes 4, 5, 6 en 10. Respectievelijk verschenen tussen 2016 en 2020. De Fabriek dus, zometeen in X-Ray. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En dan is het Pasen. Dan tikken wij een eitje weg. En voor de rest is X-Rated nog zwaarder dan dat u normaal gewend bent. Nou, is dat mooi of niet? Pasen, het is geen feest. Volgende week vanaf 9 uur 's avonds. Heb een mooie week. Dank voor het luisteren. Ga naar Roadburn. En wat mij betreft, tot dan. Dag.
2: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

leuke binnenkomer wat mij betreft. Knights of Pen. The Knights of Pen. Met het album Into the Great White Light. U hoorde de titeltrack van The Knights of Pen. Kai Frietje is The Knights of Pen. En dat maakte zijn enige LP, jawel, op MFS Records. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. U hoorde de titeltrack Into the Great White Light. U bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Rated nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot het duistere uur van middernacht. Maar daarover straks meer. En over straks gesproken. We hebben eigenlijk veel te vieren vandaag. Want X-Rated bestaat 29 jaar. Jawel. En daartoe straks in het als tweede plaat in het eerste uur. Wordt u de jaarlijkse tribute voor X-Rated gemaakt door Gert Vos. En in het eerste uur zometeen alles over het Le Guess Who Festival. Het aanstaande Le Guess Who Festival wat gehouden gaat worden in Utrecht. En maar daarover inderdaad straks meer. Daar gaan we weer. Maar nu eerst CRC en VZ118A. Ze maken het presentatoren niet echt heel makkelijk met al die rare namen. Ze heten eigenlijk Michael Diekman en Samuel van Dijk. Die laatste kennen we ook als onder andere Multicast Dynamics. Gewoon CRC en VC118 Ademaar. De track die heet Above en het album Flow Zone. En dat is verschenen via Touched Music. Hier zijn CRC en VC118A. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Cult 48, hoort u. Cult 48 met de heerlijke track Side of the Other Side of the Coin. Het staat op het album From the Ashes. Origineel stamt het uit 2022, maar dit jaar gelukkig op CD uitgebracht. En in 2022 was dat alleen digitaal. U luistert naar X-Rated, waar we het nu gaan hebben over het Le Guess Who Festival. Het komt er weer aan, het fantastische Le Guess Who Festival, wat gehouden gaat worden van 7 tot en met 11 november in de binnenstad van Utrecht, met als kloppend hart Tivoli Vredenburg. Met als motto Listening is the way forward wordt Le Guess Who beschouwd als een van de meest vooruitstrevende festivals ter wereld. Le Guess Who staat in het teken van geluiden die je op andere plekken niet of nauwelijks te horen krijgt. Nou, dat lijkt X-Rated wel. Daarom besteedt X-Rated ook aandacht aan Le Guess Who. De nieuwe perspectieven bieden op wat mogelijk is binnen de muziek. Artiesten van over de hele wereld verleggen de grenzen van verwachtingen en bieden gezamenlijk inzicht in de ontzagwekkende diversiteit van menselijke creativiteit. Door de jaren heen is Le Guess Who uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend festival dat gevierd wordt vanwege de inspirerende manier waarop grensverleggende muziek wordt gepresenteerd. Nou, een hele lijst aan artiesten kan ik u melden. En dat heeft niet zo heel veel zin. Beter kunnen we de muziek laten spreken. En ik leg de focus vanavond op de donderdag en de zaterdag van Le Guess Who, aangezien op die twee data nog kaarten te krijgen zijn. Zodat u niet lekker wordt gemaakt voor iets waar geen kaarten meer voor zijn. Niet waar? Dus ja, laten we naar de zaterdag gaan, waar bijvoorbeeld Damdike Stare gaat optreden. En daar ben ik persoonlijk heel blij om. Die heb ik al eens gezien in het muziekgebouw aan het einde. Dat was magistraal. Damdike Stare daarom nu. En je weet eigenlijk van tevoren niet wat ze gaan doen. Wordt het ambient? Wordt het breakbeats? Wordt het inventieve elektronica? Nou, dat is het sowieso. Luister bijvoorbeeld naar hun track Curzon van het album Wonderland. Dit is Damdike Stare op Le Guess Who 2024.

Feedback. Wat een feedback. Ik ben er dol op. Kim Gordon volgens mij ook. Want dit was Kim Gordon, die overigens op de donderdag zal gaan optreden op het Le Guess Who Festival. Sonic Youth. Kim Gordon. Wie kent ze niet? The Collective is haar nieuwste album wat verscheen via Matador. U hoorde Kim Gordon in A Treehouse. We hebben het over het Le Guess Who Festival in november in het hartje van Utrecht. En mijn hartje sprong een beetje over toen ik zag dat KRM en KMRU op het programma stonden. Oftewel Kevin, Richard Martin en Joseph Kamaru. Uit Kenia, uit Nairobi. En Kevin Richard Martin kennen we van incarnaties als God bijvoorbeeld. The Bug, noem het allemaal maar om. Op Emma. Het album wat zij met z'n tweeën maakten, dat staat eigenlijk al, nou, ik denk wel in de allerbovenste regionen van mijn eindlijst over dit jaar. Ik heb het over het album Disconnect. Op de zaterdag, Kevin Richard Martin en Joseph Kamaru. U hoort nu Differ.

In this pace, tell my eyes.

Thank you.

Op de donderdag is Black Hain. Black Hain, oftewel Thomas Hayes. Black Hain hoort u met een stuk van de track And Now I Stand. Pardon. And Now I Stand on... Nou ben ik het heel even kwijt. Now I Stand... Ik kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. Now I Stand on a Hill, dat is het. Ja, mijn handschrift. Dat komt omdat ik ooit... ik ben eigenlijk links en ik heb ooit op de lagere school het pennetje in de rechterhand gekregen. En dan krijg je een handschrift wat je niet meer kan lezen. Goed, Black Hain op de donderdag op het Le Guess Who Festival. Het is een soundtrack van ongeveer 23 minuten die hij gemaakt heeft voor een eigen film. We hebben het over het Le Guess Who Festival, wat gehouden gaat worden van 7 tot en met 11 november. In de binnenstad van Utrecht. En daar komt bijvoorbeeld ook door iets wat gecureerd is door Mabe Fratti. En dat is uit Mexico, Concepción Huerta. U hoort nu de track Trepidation, of Tredipassion, dat mag ook, van het album The Earth Has Memory. Het komt inderdaad uit Mexico en het is prachtig. Hier is Concepción Huerta.

Ja, zo ontdek je nog eens wat. Ik kende het niet, deze dame uit Mexico. Concepción Huerta, u hoorde Trepidation van het album The Earth Has a Memory. En zo zie je maar wat een schitterende dingen er allemaal op Le Guess Who komen. Zo ook weer deze, en dat is eveneens uit Mexico, een violiste. We hebben het over Gibrana Cervantes. Haar track, dat wordt Vortex Submarino. En dat komt van het gelijknamige album wat dit jaar verscheen. Gibrana Cervantes. Beide artiesten treden op de zaterdag op het Le Guess Who Festival. Over enkele weken presenteer ik een tweede special van dit fantastische festival, wat gehouden gaat worden in de binnenstad van Utrecht. En de laatste plaat is aan de beurt, die aan de beurt is van Gibrana Cervantes.

0: Hele fraaie track van Gibrana Cervantes. En de stem die je hoorde, overigens, dat vergat ik nog even te vermelden, is van Mabe Fratti. En Mabe Fratti is dus degene die deze artiest heeft gecureerd, net als Concepción Huerta. Je hoorde Vortex Submarino van het gelijknamige album. Zoals gezegd, binnenkort, over enkele weken, hoort u een tweede Legesso special, want er is nog veel meer moois te beleven. Maar voor de donderdag, zoals gezegd, en voor de zaterdag kunt u nog kaarten krijgen. Beide artiesten die u net hoorde, die spelen op de zaterdag. X-rated.
1: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated, nog tot 11 uur en daarna X-Ray. En X-Rated bestaat 29 jaar en daarom hebben we zometeen een track van Gerrit Vos. Zijn jaarlijkse X-Rated tribute, wat zeer gewaardeerd wordt. Zometeen na de volgende plaat hoort u de indrukwekkende track Electronic Enhancement for the Traumatized Nervous System of an Undead Cyborg Zombie. Dan weet u dat vast. Die komt zo meteen. Maar eerst, helaas, moesten we afscheid nemen van Peter Grouten vandaag. Of deze week, moet ik zeggen. Peter Grouten was een grootheid in Rotterdam en omstreken. Voornamelijk vanwege zijn platenzaak Backstreet Records, die hij in de jaren 80 had. En hij had een fantastisch label, Backstreet Backlash, wat hij samen deed met Martin van der Leer. En daarop onder andere artiesten als Another, Suspect, Zef en de beroemde Joe Boy in Rotterdam LP van Tuxedo Moon. Maar Peter Grouten zat ook in de band en dat was de band Mew. Ook weer met Martin van der Leer onder andere. Het album Motion in Tune is inmiddels een veelgezocht collectors item uit 1981. En de favoriete track, die heb ik al eerder gedraaid in X-Rated, is wat mij betreft Power to the Heartless. Dit is Mew ter nagedachtenis van Peter Grouten. Peter, rust in vrede en dank voor al het moois wat je voor ons hebt kunnen betekenen. Hier is Mew.